0: die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
1: Radio van Stad.
0: En wandel mee door de stad.
1: Toedeloo, hè, chocolo.

0: ben ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend start de Sinkse Foor in Spoor Oost in Borgerhout. 5 weken lang een van de grootste kermissen van het land. Over bijna 2 kilometer staan 147 kramen opgesteld, waaronder 39 eet- en drankstanden. Naast de vertrouwde attracties zijn er dit jaar ook 3 nieuwkomers. De Thrill Ride Kong moet zorgen voor stevige adrenaline. Rolling Rock combineert snelheid en muziek en de touwladder is er als uitdagend behendigheidsspel. De officiële opening zaterdag is om 14:30 in aanwezigheid van burgemeester Els van Doesburg en schepen Johan Klaps. Men raadt aan om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de Sinkse Foor te gaan. Tijdens de hele periode houden politie en stadstoezichters een oogje in het zeil en er gelden strikte regels rond geluid en veiligheid. Alle praktische info is terug te vinden op sinksenfoor.antwerpen.be en op Slim naar Antwerpen. In Deurne nemen deze week bijna 3000 leerlingen uit 15 lagere scholen deel aan de jaarlijkse schoolsportdagen. Nog tot en met morgen staat de atletiekzitten in het park Grootschijn volledig in het teken van sport en spel. De kinderen krijgen een gevarieerd programma met atletiek, balsporten, groepsspelen en behendigheidsparcours. Nieuw dit jaar is de inzet van leerlingen uit het 5e en 6e jaar van de Spectrumschool. In het kader van hun stage helpen zij mee met de begeleiding van de activiteiten. Het evenement is een organisatie van district Deurne in samenwerking met Captain Sport, met de steun van leerkrachten, vrijwilligers en Antwerp Athletics. De Akkerbouwstraat in Merksem heeft een grondige makeover gekregen. De straat is opnieuw ingericht met meer aandacht voor verkeersveiligheid, groen en waterbeheer. Waar vroeger vooral veel verharding was, is nu gekozen voor een aangenamere en groenere woonomgeving. Er zijn meer dan 30 nieuwe bomen aangeplant die samen met groenvakken en geveltuintjes voor extra verkoeling zorgen en de straat aantrekkelijker maken. Met deze heraanleg wil het district Merksem de leefkwaliteit verhogen en tegelijk inzetten op een duurzame en klimaatbestendige buurt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Akkerbouwstraat in Merksem heeft een grondige makeover gekregen. De straat is opnieuw ingericht met meer aandacht voor verkeersveiligheid, groen en waterbeheer. Waar vroeger vooral veel verharding was, is nu gekozen voor een aangenamere en groenere woonomgeving. Er zijn meer dan 30 nieuwe bomen aangeplant, die samen met groenvakken en geveltuintjes voor extra verkoeling zorgen en de straat aantrekkelijker maken. Met deze heraanleg wil het district Merksem de leefkwaliteit verhogen en tegelijk inzetten op een duurzame en klimaatbestendige buurt. In Deurne nemen deze week bijna 3000 leerlingen uit 15 lagere scholen deel aan de jaarlijkse schoolsportdagen. Nog tot en met morgen staat de atletiek zitten in het park.

Groot schijn, volledig in het teken van sport en spel. De kinderen krijgen een gevarieerd programma met atletiek, balsporten, groepsspelen en behendigheidsparcours. Nieuw dit jaar is de inzet van leerlingen uit het vijfde en zesde jaar van de Spectrumschool. In het kader van hun stage helpen zij mee met de begeleiding van de activiteiten. Het evenement is een organisatie van district Deurne in samenwerking met Captain Sport, met de steun van leerkrachten, vrijwilligers en Antwerp Athletics. In Antwerpen komt een nieuw en laagdrempelig ontmoetingscentrum voor LGBTQ-jongeren tot 30 jaar. Ze zullen er terecht kunnen met vragen en problemen of gewoon om andere jongeren te ontmoeten in een veilige omgeving. Het initiatief is een samenwerking tussen de stad Antwerpen en de organisatie Wel Jong. Volgens Schepen van Gelijke Kansen, Lien van de Kelder, is het project een antwoord op recente cijfers uit een VRT-onderzoek, waaruit blijkt dat meer dan 1 op de 3 jongeren geen trans als vriend wil. Tegelijk groeit de bezorgdheid over gaybashing en transfobe uitspraken. Met het nieuwe centrum wil de stad jongeren een plek geven waar ze zich veilig en welkom voelen. Waar het centrum precies komt en wanneer het de deuren opent, is nog niet beslist.

0: Patrick van Oudsel, die elk iets van Antwerpen en van Melodie uit stad.
1: Patrick van Oudsel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we wandelingen doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plekje waar ze geren met de kaarten spelen. Het is niet binnen, het is buiten. Vanaf hier op de bank zijn ik los op het standbeeld van de brave Hendrik.
0: Ken je de oplossing? Mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en het codewoord Leeuw. Dat moet je ook zeker vermelden. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel plezier en veel succes!

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Deurne nemen deze week bijna 3000 leerlingen uit 15 lagere scholen deel aan de jaarlijkse schoolsportdagen. Nog tot en met morgen staat de atletiek zitten in het park Grootschijn, volledig in het teken van sport en spel. De kinderen krijgen een gevarieerd programma met atletiek, balsporten, groepsspelen en behendigheidsparcours. Nieuw dit jaar is de inzet van leerlingen uit het vijfde en zesde jaar van de Spectrumschool. In het kader van hun stage helpen zij mee met de begeleiding van de activiteiten. Het evenement is een organisatie van district Deurne in samenwerking met Captain Sport, met de steun van leerkrachten, vrijwilligers en Antwerp Athletics. Dit weekend start de Sinkse Voor in Spoor Oost in Borgerhout. 5 weken lang een van de grootste kermissen van het land. Over bijna 2 kilometer staan 147 kramen opgesteld, waaronder 39 eet- en drankstanden. Naast de vertrouwde attracties zijn er dit jaar ook 3 nieuwkomers. De Thrill Ride Kong moet zorgen voor stevige adrenaline. Rolling Rock combineert snelheid en muziek en de touwladder is er als uitdagend behendigheidsspel. De officiële opening zaterdag is om 14:30 in aanwezigheid van burgemeester Els van Doesburg en schepen Johan Klaps. Men raadt aan om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de Sinkse Voor te gaan. Tijdens de hele periode houden politie en stadstoezichters een oogje in het zeil en er gelden strikte regels rond geluid en veiligheid. Alle praktische info is terug te vinden op sinksenvoor.antwerpen.be en op Slim naar Antwerpen. Bij een grootschalige controle van kranten en nachtwinkels in Hoboken, Wilrijk en op het Kiel heeft de Antwerpse politie zo'n 70 processen verbaal opgesteld. In de 5 gecontroleerde winkels werd vervallen voeding aangetroffen. 4 zaken bleken niet in orde met de brandveiligheid en geen enkele winkel beschikte over de juiste vergunningen voor de verkoop van tabak en alcohol. In 2 winkels werden ook verboden wapens gevonden, waaronder een knuppel en pepperspray. Daarnaast stelde de inspectiediensten inbreuken vast op de taalwetgeving, hygiëne, camerabewaking, prijsaanduiding en de verplichte rustdagen. In 1 winkel werden namaakproducten en niet-conforme veepvloeistoffen in beslag genomen. 3 winkels verkochten producten die het gebruik van verdovende middelen kunnen aanmoedigen.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Vandaag breekt de zon volop door op een paar stapelwolkjes na. Een zachte dag bij maximum 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan krijgen we 26 graden. Zaterdag is het eerst zonnig, maar tegen de avond is plaatselijk een bui of onweer mogelijk. Het is dan een graad of 27. Zondag wordt een zomerdag met veel zon en nog een graadje meer.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een grootschalige controle van kranten en nachtwinkels in Hoboken, Wilrijk en op het Kiel heeft de Antwerpse politie zo'n 70 processen verbaal opgesteld. In de 5 gecontroleerde winkels werd vervallen voeding aangetroffen. 4 zaken bleken niet in orde met de brandveiligheid en geen enkele winkel beschikte over de juiste vergunningen voor de verkoop van tabak en alcohol. In 2 winkels werden ook verboden wapens gevonden, waaronder een knuppel en pepperspray. Daarnaast stelde de inspectiediensten inbreuken vast op de taalwetgeving, hygiëne, camerabewaking, prijsaanduiding en de verplichte rustdagen. In

Eén winkel werden namaakproducten en niet-conforme veepvloeistoffen in beslag genomen. Drie winkels verkochten producten die het gebruik van verdovende middelen kunnen aanmoedigen. De Akkerbouwstraat in Merksem heeft een grondige makeover gekregen. De straat is opnieuw ingericht met meer aandacht voor verkeersveiligheid, groen en waterbeheer. Waar vroeger vooral veel verharding was, is nu gekozen voor een aangenamere en groenere woonomgeving. Er zijn meer dan 30 nieuwe bomen aangeplant, die samen met groenvakken en geveltuintjes voor extra verkoeling zorgen en de straat aantrekkelijker maken. Met deze heraanleg wil het district Merksem de leefkwaliteit verhogen en tegelijk inzetten op een duurzame en klimaatbestendige buurt. In Deurne nemen deze week bijna 3000 leerlingen uit 15 lagere scholen deel aan de jaarlijkse schoolsportdagen. Nog tot en met morgen staat de atletiekzitten in het park Grootschijn volledig in het teken van sport en spel. De kinderen krijgen een gevarieerd programma met atletiek, balsporten, groepsspelen en behendigheidsparcours. Nieuw dit jaar is de inzet van leerlingen uit het vijfde en zesde jaar van de Spectrumschool. In het kader van hun stage helpen zij mee met de begeleiding van de activiteiten. Het evenement is een organisatie van district Deurne in samenwerking met Captain Sport, met de steun van leerkrachten, vrijwilligers en Antwerp Athletics.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Vouw schoen kaarken in de stad. Maar de karuil is bij mij is kaarik, mannetjes. Amai, mijn fraksenen. En iedere keer op de neeft, valt me de mond open, zowel van binnen als van buiten.
0: Ken je de oplossing? Mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en het codewoord Leo. Dat moet je ook zeker vermelden. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel plezier en veel succes!

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit.

0: ver beleefd.
1: Wie de beentjes eens wil uitslaan en misschien ook wel een lekker pintje drinken, die kan in Borsbeek terecht bij Jap Tap. En daarover praat ik met Sebastiaan Janssens. Vertel eens eerst, wat is dat?
2: Jap Tap is het openluchtcafé georganiseerd door Giro Jap in Borsbeek.
1: Het is niet de eerste editie, hè?
2: Nee. We bestaan al sinds 2010, dus we zijn toch al 16 jaar vestenwaarde tijdens het jaarmarktweekend.
1: En wat gebeurt er dan allemaal precies?
2: Eigenlijk is het een vrij simpel concept. Wij voorzien live muziek door bandjes en we sluiten af met een DJ. En iedereen is welkom om gezellig iets te drinken, bij te praten of natuurlijk ook te dansen.
1: Je zei bandjes komen optreden. Zijn dat dan bekende bands of is dat echt lokaal?
2: Nee, we proberen wel in te zetten, vooral op lokaal talent. De brede regio rond Borsbeek. Moesten ze uit Borsbeek komen, mooi meegenomen. Maar we proberen in het Antwerpse te kijken naar jong talent of hobbyisten die vooral goede muziek komen brengen.
1: Jij bent zelf oud-Giro-leider, denk ik.
2: Klopt, ja.
1: Hoe is het in het verenigingsleven? Want ik hoor dat er heel wat verenigingen stoppen wegens gebrek aan belangstelling.
2: Ja, de jeugdbeweging in Borsbeek is eigenlijk altijd wel goed blijven bestaan. De interesse blijft wel. Ik zelf sta er nu wat minder in, omdat ik niet meer in de werking van de jeugdvereniging zit. Maar ik hoor van mijn opvolgers dat het nog altijd de moeite is.
1: Met die Jap Tap komen er wat centjes binnen. Waar gaan jullie dat aan besteden?
2: Ja, de opbrengst van de Jap Tap is eigenlijk bedoeld om toch een mooie reserve aan te leggen voor de Giro. Het kan maar eens voorvallen dat er onvoorziene kosten op het pad komen. Neem nu als voorbeeld, in 2021 werd het kamp geteisterd door noodweer in de Ardennen. En dan hebben we de Jap Tap kast toch aangesproken voor nieuw kampmateriaal aan te schaffen.
1: Wie informatie wil over de Jap Tap, wie er komt optreden en zo, waar kan je daarvoor terecht?
2: Je kan ons vooral volgen via sociale media, op onze Instagram-pagina of op Facebook.
1: Jap Tap van Giro Jap gaat door op zaterdag 23 mei vanaf 7:30 aan de Watertoren in Borsbeek.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Veel zon en dan krijgen we 26 graden. Zaterdag is het eerst zonnig, maar tegen de avond is plaatselijk een bui of onweer mogelijk. Het is dan een graad of 27. Zondag wordt een zomerdag met veel zon en nog een graadje meer.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een grootschalige controle van kranten en nachtwinkels in Hoboken, Wilrijk en op het Kiel heeft de Antwerpse politie zo'n 70 processen verbaal opgesteld. In de 5 gecontroleerde winkels werd vervallen voeding aangetroffen. 4 zaken bleken niet in orde met de brandveiligheid en geen enkele winkel beschikte over de juiste vergunningen voor de verkoop van tabak en alcohol. In 2 winkels werden ook verboden wapens gevonden, waaronder een knuppel en pepperspray. Daarnaast stelde de inspectiediensten inbreuken vast op de taalwetgeving, hygiëne, camerabewaking, prijsaanduiding en de verplichte rustdagen. In 1 winkel werden namaakproducten en niet-conforme veepvloeistoffen in beslag genomen. 3 winkels verkochten producten die het gebruik van verdovende middelen kunnen aanmoedigen. In Deurne nemen deze week bijna 3000 leerlingen uit 15 lagere scholen deel aan de jaarlijkse schoolsportdagen. Nog tot en met morgen staat de atletiekzitten in het park Grootschijn volledig in het teken van sport en spel. De kinderen krijgen een gevarieerd programma.

Maar met atletiek, balsporten, groepsspelen en behendigheidsparcours. Nieuw dit jaar is de inzet van leerlingen uit het vijfde en zesde jaar van de Spectrumschool. In het kader van hun stage helpen zij mee met de begeleiding van de activiteiten. Het evenement is een organisatie van district Deurne in samenwerking met Captain Sport, met de steun van leerkrachten, vrijwilligers en Antwerp Athletics. In Antwerpen komt een nieuw en laagdrempelig ontmoetingscentrum voor LGBTQ-jongeren tot 30 jaar. Ze zullen er terecht kunnen met vragen en problemen of gewoon om andere jongeren te ontmoeten in een veilige omgeving. Het initiatief is een samenwerking tussen de stad Antwerpen en de organisatie Wel Jong. Volgens Schepen van Gelijke Kansen, Lien van de Kelder, is het project een antwoord op recente cijfers uit een VRT-onderzoek waaruit blijkt dat meer dan 1 op de 3 jongeren geen trans als vriend wil. Tegelijk groeit de bezorgdheid over gaybashing en transfobe uitspraken. Met het nieuwe centrum wil de stad jongeren een plek geven waar ze zich veilig en welkom voelen. Waar het centrum precies komt en wanneer het de deuren opent, is nog niet beslist.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baan.

Goed nieuws voor mensen die graag hamburgers smullen, want Drip is terug. Aan de Napoleon Kaai ontdek je opnieuw de beste burgerzaken van Europa, samen voor een festival dat draait om meer dan alleen maar eten. Denk aan juicy burgers, frisse drankjes, fijne mensen en muziek die de sfeer compleet maakt. Je kan dus top burgerzaken uit heel Europa verwachten, elk met hun eigen stijl, smaken en signature bites. Er heerst een gezellige festivalsfeer met muziek, drankjes en er zijn burgerliefhebbers, foodies en festivalgangers, maar ook special guests en verrassingen. Wat eigenlijk begon als een verrassingsgrap van Mathieu Terrein van Bazaar is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest smaakvolle festivals van het jaar. Samen met zijn partner in Food Crime, Bocky de Rapper, is Drip de plek waar snackcultuur en sfeer samengaan. Drip is er op 6 en 7 juni aan de Napoleon Kaai.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van

Hallo allemaal, het is hier de Glenn Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerps leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Vandaag breekt de zon volop door op een paar stapelwolkjes na. Een zachte dag bij maximum 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan krijgen we 26 graden. Zaterdag is het eerst zonnig, maar tegen de avond is plaatselijk een bui of onweer mogelijk. Het is dan een graad of 27. Zondag wordt een zomerdag met veel zon en nog een graadje meer.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend start de Sinkse Voor in Spoor Oost in Borgerhout. 5 weken lang een van de grootste kermissen van het land. Over bijna 2 kilometer staan 147 kramen opgesteld, waaronder 39 eet- en drankstanden. Naast de vertrouwde attracties zijn er dit jaar ook 3 nieuwkomers. De Thrill Ride Kong moet zorgen voor stevige adrenaline. Rolling Rock combineert snelheid en muziek en de touwladder is er als uitdagend behendigheidsspel. De officiële De opening zaterdag is om 14:30 in aanwezigheid van burgemeester Els van Doesburg en schepen Johan Klaps. Men raadt aan om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de Sinkse Voor te gaan. Tijdens de hele periode houden politie en stadstoezichters een oogje in het zeil en er gelden strikte regels rond geluid en veiligheid. Alle praktische info is terug te vinden op sinksenvoor.antwerpen.be en op Slim naar Antwerpen. De Akkerbouwstraat in Merksem heeft een grondige makeover gekregen. De straat is opnieuw ingericht met meer aandacht voor verkeersveiligheid, groen en waterbeheer. Waar vroeger vooral veel verharding was, is nu gekozen voor een aangenamere en groenere woonomgeving. Er zijn meer dan 30 nieuwe bomen aangeplant die samen met groenvakken en geveltuintjes voor extra verkoeling zorgen en de straat aantrekkelijker maken. Met deze heraanleg wil het district Merksem de leefkwaliteit verhogen en tegelijk inzetten op een duurzame en klimaatbestendige buurt. In Antwerpen komt een nieuw en laagdrempelig ontmoetingscentrum voor LGBTQ-jongeren tot 30 jaar. Ze zullen er terecht kunnen met vragen en problemen of gewoon om andere jongeren te ontmoeten in een veilige omgeving. Het initiatief is een samenwerking tussen de stad Antwerpen en de organisatie Wel Jong. Volgens Schepen van Gelijke Kansen Lien van de Kelder is het project een antwoord op recente cijfers uit een VRT-onderzoek waaruit blijkt dat meer

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plekje waar ze geren met de kaarten spelen. Het is niet binnen, het is buiten. Vanaf hier op de bank zie ik je klos op het standbeeld van de brave Hendrik.
0: Ken je de oplossing? Mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en het codewoord Leo. Dat moet je ook zeker vermelden. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel plezier en veel succes! Radio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

XCC komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met And Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gouldman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gouldman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd en niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal. Bruidsmeisjes, dat kan je zien tussen 15 mei en 21 juni in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijns, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Bruidsmeisjes in het EWT tussen 15 mei en 21 juni.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Allô Radio Express, allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chanson française uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.
1: Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Op 29 november 2014 was het stil in de straten van Gent. Regeerde het ongeloof, alsook de verstomming. En begon het verdriet en het gemis dat nooit zou stoppen. Luc de Vos was niet meer. Zijn band Gorky zette zijn eerste stappen in 1990 toen het trio, nog als Gorky met een Y, derde werd in Humo's Rock Rally. In 1991 scoorden ze de hit Anja, waarmee Vlaanderen eindelijk zijn eigen Nederlandstalige rock had. Anja was cool, poëtisch, rockte en raakte. Dat andere beroemde meisje van Gorky, Mia, werd geboren in 1992 als B-kantje van de single Soms vraagt een mens zich af. Dankzij producer Wouter van Belle werd dat geen rocknummer, maar een heuse winterse ballad rond een simpel mooie pianomelodie. Ondanks de slechte start werd het lied doorheen de jaren steeds populairder bij fans. In 2003 werd Mia ineens in heel Vlaanderen gedraaid en een publieksfavoriet. Luc de Vos was tijdens deze periode ook geregeld te gast in allerlei televisieprogramma's, waar hij ook vaak live optrad en bijgevolg het nummer vertolkte. Op 29 november 2024, dag op dag, 10 jaar na zijn dood, werd het lied door 7000 mensen gezongen op de Vrijdagmarkt in Gent. Flip Kaulier verzorgde de zang, terwijl de oorspronkelijke leden van Gorky het lied speelden. Dit moment werd tevens live uitgezonden via verschillende kanalen.
3: Doe

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We gaan niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week keren we terug naar de prille jaren 60 met teenidool Johnny Tillotson, die 21 jaar jong was toen hij wereldwijd doorbrak met het liedje Poetry in Motion. Het nummer werd geschreven door het duo Mike Anthony en Paul Kaufman. Beide songschrijvers zaten tijdens de lunch voor het raam en zagen zoveel mensen passeren. Het was in die tijd, en ook nu waarschijnlijk nog, een fijne bezigheid om de knappe dames te spotten die voorbij liepen, en zo gebeurde het ook. Een groepje jonge meisjes uit de naburige school wandelde voorbij het raam van de lunchbar en een van de heren maakte toen de opmerking: "It's just like a poetry in motion, see her gentle sway." Zo hadden ze alvast de titel van een nieuwe song die heel traag begon, maar daarna een swingende dansplaat werd. Het was countryartiest Johnny Tillotson die onder contract zat bij Cadence Records, die het nummer mocht zingen en er op slag wereldwijd beroemd mee werd. Naast Amerika werd het liedje ook gesmaakt in Europa en stond het op vele plaatsen nummer 1 of in de top 10. Het werd enkele keren opnieuw opgenomen met verschillende muzikanten. Het bekendste is de versie met saxofonist Boots Randolph en Floyd Kramer aan de piano. De versie waarop King Curtis saxofoon speelt, bleef tot 2011 in het archief. Wij laten de originele versie uit 1960 op je los. Geniet van dit leuk en grappig liedje. Een echte feel-good song. Dit is Poetry in Motion.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plotje waar ze geren met de kaarten spelen. Het is niet binnen, het is buiten. Vanaf hier op de bank zie ik je klos op het standbeeld van de brave Hendrik.
0: Ken je de oplossing? Mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en het codewoord Leo. Dat moet je ook zeker vermelden. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel plezier en veel succes!

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 21 mei 2008. Groen wil nieuw voetbalstadion op Petroleum Zuid. Dat stond er in Gazet van Antwerpen op 21 mei 2008. Volgens de partij kon dit project een motor zijn voor een positieve nieuwe stadsontwikkeling. Zeg maar, nieuw Zuid maken. De andere opties voldeden volgens hen niet. Linkeroever als groene en recreatieve long voor de hele stad vonden ze ongeschikt voor een voetbalstadion. Op het eilandje zou een nieuw stadion juist een hypotheek op de ontwikkeling van de nieuwe stadswijken leggen. Het Rooi in Berchem, de vierde openliggende optie, zou dan weer ten koste gaan van bestaand groen, buurtsportfaciliteiten of andere sociale functies zoals jeugdbewegingen, om van Berchemsport nog maar te zwijgen. Er kwam uiteindelijk allemaal niets van. De Beerschot speelt nog altijd op het Kiel en Den Antwerp op de Bosuil. Zondag 21 mei 1967. Op zondag 21 mei 1967 was alles klaar om 's maandags te beginnen met de bouw van een vaste brug over de Kattendijksluis. De eerste rolbruggen over de sluis dateerden al van 1881, alhoewel één daarvan al ooit vervangen was door een Rijnbrug. Gedurende het ganse jaar 1968 werden de werken voortgezet en op 9 september 1969 konden ze voor het verkeer opengesteld worden. Toen in 1998 de Kattendijksluis buiten dienst werd gesteld, werd de sluis aan de Schelde afgesloten met een kofferdam. En in 2003 werd een tijdelijke omleidingsweg voorzien over de kofferdam. En toen werd de Kattendijkbrug afgebroken. De stad Antwerpen had toen al plannen om de Kattendijksluis in ere te herstellen. En de betonnen brug zou hinderlijk zijn voor de zeilschepen, luidde het. Een nieuwe rolbrug werd gebouwd en die ging in 2011 open.

Vanavond verdwijnen de laatste wolken en vannacht klaart het volledig uit. De temperatuur zakt dan niet onder de 11 graden. Morgen krijgen we mooi weer bij zo'n 26 graden. Zaterdag en zondag stijgt de temperatuur nog een beetje, maar zaterdag is onweer mogelijk. Volgende week blijft het warm en zonnig. Dinsdag worden 30 graden verwacht.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Akkerbouwstraat in Merksem heeft een grondige makeover gekregen. De straat is opnieuw ingericht met meer aandacht voor verkeersveiligheid, groen en waterbeheer. Waar vroeger vooral veel verharding was, is nu gekozen voor een aangenamere en groenere woonomgeving. Er zijn meer dan 30 nieuwe bomen aangeplant, die samen met groenvakken en geveltuintjes voor extra verkoeling zorgen en de straat aantrekkelijker maken. Met deze heraanleg wil het district Merksem de leefkwaliteit verhogen en tegelijk inzetten op een duurzame en klimaatbestendige buurt. In Deurne nemen deze week bijna 3000 leerlingen uit 15 lagere scholen deel aan de jaarlijkse schoolsportdagen. Nog tot en met morgen staat de atletiekzitten in het park Grootschijn volledig in het teken van sport en spel. De kinderen krijgen een gevarieerd programma met atletiek, balsporten, groepsspelen en behendigheidsparcours. Nieuw dit jaar is de inzet van leerlingen uit het vijfde en zesde jaar van de Spectrumschool. In het kader van hun stage helpen zij mee met de begeleiding van de activiteiten. Het evenement is een organisatie van district Deurne in samenwerking met Captain Sport, met de steun van leerkrachten, vrijwilligers en Antwerp Athletics. Dit weekend start de Sinkse Voor in Spoor Oost in Borgerhout. 5 weken lang een van de grootste kermissen van het land. Over bijna 2 kilometer staan 147 kramen opgesteld, waaronder 39 eet- en drankstanden. Naast de vertrouwde attracties zijn er dit jaar ook 3 nieuwkomers. De Thrill Ride Kong moet zorgen voor stevige adrenaline. Rolling Rock combineert snelheid en muziek en de touwladder is er als uitdagend behendigheidsspel. De officiële De opening zaterdag is om 14:30 in aanwezigheid van burgemeester Els van Doesburg en schepen Johan Klaps. Men raadt aan om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de Sinkse Voor te gaan. Tijdens de hele periode houden politie en stadstoezichters een oogje in het zeil en er gelden strikte regels rond geluid en veiligheid. Alle praktische info is terug te vinden op sinksenvoor.antwerpen.be en op Slim naar Antwerpen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, laat traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Hier ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
3: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
2: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
3: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
2: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
3: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
2: Radio van de stad.
3: En wandel mee door de stad.
2: Toedeloo, hè, chocolo.

Op zondag 24 mei is er van 10 tot 20 uur Bouger Bouger. Dat is een rommelmarkt op het Krugerplein in Borgerhout. Bouger Bouger is nog altijd het bedevaartsoord voor vintage freaks, vinyl lovers en fashionistas. Je kan er trouwens ook smullen van ijsjes, koffiekoeken, er is koffie, er is een lunch en er zijn tacos. Je kan ook dansen op de muziek van Juicy, de DJ, Matty Vu en Gigi D'Antonio. Zondag 24 mei op het Krugerplein, Bouger Bouger.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad, Express.

0: wie de beentjes eens wil uitslaan en misschien ook wel een lekker pintje drinken, die kan in Borsbeek terecht bij Jap Tap. En daarover praat ik met Sebastiaan Janssens. Vertel eens eerst, wat is dat?
1: Jap Tap is het openluchtcafé georganiseerd door Giro Jap in Borsbeek.
0: Het is niet de eerste editie, hè?
1: Nee. We bestaan al sinds 2010, dus we zijn toch al 16 jaar vestenwaarde tijdens het jaarmarktweekend.
0: En wat gebeurt er dan allemaal precies?
1: Eigenlijk is het een vrij simpel concept. Wij voorzien live muziek door bandjes en we sluiten af met een DJ. En iedereen is welkom om gezellig iets te drinken, bij te praten of natuurlijk ook te dansen.
0: Je zei bandjes komen optreden. Zijn dat dan bekende bands of is dat echt lokaal?
1: Nee, we proberen wel in te zetten vooral op lokaal talent. De brede regio rond Borsbeek. Moesten ze uit Borsbeek komen, mooi meegenomen. Maar we proberen in het Antwerpse te kijken naar jong talent of hobbyisten die vooral goede muziek komen brengen.
0: Jij bent zelf oud-Giro-leider, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe is het in het verenigingsleven? Want ik hoor dat er heel wat verenigingen stoppen wegens gebrek aan belangstelling.
1: Ja, de jeugdbeweging in Borsbeek is eigenlijk altijd wel goed blijven bestaan. De interesse blijft wel. Ik zelf sta er nu wat minder in, omdat ik niet meer in de werking van de jeugdvereniging zit. Maar ik hoor van mijn opvolgers dat het nog altijd de moeite is.
0: Met die Jap-Tap komen er wat centjes binnen. Waar gaan jullie dat aan besteden?
1: Ja, de opbrengst van de Jap-Tap is eigenlijk bedoeld om toch een mooie reserve aan te leggen voor de Giro. Het kan maar eens voorvallen dat er onvoorziene kosten op het pad komen. Neem nu als voorbeeld, in 2021 werd het kamp geteisterd door noodweer in de Ardennen. En dan hebben we de Jap-Tap-kast toch aangesproken voor nieuw kampmateriaal aan te schaffen.
0: Wie informatie wil over de Jap-Tap, wie er komt optreden en zo, waar kan je daarvoor terecht?
1: Je kan ons vooral volgen via sociale media, op onze Instagram-pagina of op Facebook.
0: Jap Tap van Giro Jap gaat door op zaterdag 23 mei vanaf 7:30 aan de Watertoren in Borsbeek.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond verdwijnen de laatste wolken en vannacht klaart het volledig uit. De temperatuur zakt dan niet onder de 11 graden. Morgen krijgen we mooi weer bij zo'n 26 graden. Zaterdag en zondag stijgt de temperatuur nog een beetje, maar zaterdag is onweer mogelijk. Volgende week blijft het warm en zonnig. Dinsdag worden 30 graden verwacht.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend start de Sinkse Voor in Spoor Oost in Borgerhout. 5 weken lang een van de grootste kermissen van het land. Over bijna 2 kilometer staan 147 kramen opgesteld, waaronder 39 eet- en drankstanden. Naast de vertrouwde attracties zijn er dit jaar ook 3 nieuwkomers. De Thrill Ride Kong moet zorgen voor stevige adrenaline. Rolling Rock combineert snelheid en muziek. En de touwladder is er als uitdagend behendigheidsspel. De officiële De opening zaterdag is om 14:30 in aanwezigheid van burgemeester Els van Doesburg en schepen Johan Klaps. Men raadt aan om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de Sinkse Voor te gaan. Tijdens de hele periode houden politie en stadstoezichters een oogje in het zeil en er gelden strikte regels rond geluid en veiligheid. Alle praktische info is terug te vinden op sinksenvoor.antwerpen.be en op Slim naar Antwerpen. In Deurne nemen deze week bijna 3000 leerlingen uit 15 lagere scholen deel aan de jaarlijkse schoolsportdagen. Nog tot en met morgen staat de atletiekzitten in het park Grootschijn volledig in het teken van sport en spel. De kinderen krijgen een gevarieerd programma met atletiek, balsporten, groepsspelen en behendigheidsparcours. Nieuw dit jaar is de inzet van leerlingen uit het 5e en 6e jaar van de Spectrumschool. In het kader van hun stage helpen zij mee met de begeleiding van de activiteiten. Het evenement is een organisatie van district Deurne in samenwerking met Captain Sport, met de steun van leerkrachten, vrijwilligers en Antwerp Athletics. De Akkerbouwstraat in Merksem heeft een grondige makeover gekregen. De straat is opnieuw ingericht met meer aandacht voor verkeersveiligheid, groen en waterbeheer. Waar vroeger vooral veel verharding was, is nu gekozen voor een aangenamere en groenere woonomgeving. Er zijn meer dan 30 nieuwe bomen aangeplant die samen met groenvakken en geveltuintjes voor extra verkoeling zorgen en de straat aantrekkelijker maken. Met deze heraanleg willen district Merksem de leefkwaliteit verhogen en tegelijk inzetten op een duurzame en klimaatbestendige buurt. De

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Hier ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo der Stad.
3: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
2: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
3: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
2: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
3: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
2: Radio van de Stad.
3: En wandel mee door de stad.
2: Toedelo, hè, chocolo.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plotje waar ze geren met de kaarten spelen. Het is niet binnen, het is buiten. Vanaf hier op de bank zie ik je klos op het standbeeld van de brave Hendrik.
0: Ken je de oplossing? Mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en het codewoord Leo. Dat moet je ook zeker vermelden. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel plezier en veel succes!

beste van de 60s tot vandaag. Dat hoor je hier. 24 uur per dag, 7 op 7, tijdloze pop. Dit is Express.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Vanavond verdwijnen de laatste wolken en vannacht klaart het volledig uit. De temperatuur zakt dan niet onder de 11 graden. Morgen krijgen we mooi weer bij zo'n 26 graden. Zaterdag en zondag stijgt de temperatuur nog een beetje, maar zaterdag is onweer mogelijk. Volgende week blijft het warm en zonnig. Dinsdag worden 30 graden verwacht.

0: Jennifer, Patrick van Uitsel,
1: Dialek Kiets van Antwerpen en van Melo uit Stad.
2: Patrick van Uitsel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
1: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
2: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
1: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
2: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
1: Radio van Stad.
2: En wandel mee door de stad.
1: Toedeloo, hè, chocolo.

0: NCC komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met An Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gultman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gultman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd. En niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal.
1: Dit is Express, de radio van Stad.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Lange tijd was het een noodzaak om groenten uit de moestuin minutieus te bewaren en zo de winter door te komen. Diepvriezers en ijskasten kwamen in de jaren 1960 in de huishoudens terecht. Voordien hadden hoeves en kastelen stevast een bewaarkelder voor de oogst. Groenten inkuilen is een van de oudste bewaartechnieken. Groenten worden dan in de grond of een kist met zand ingegraven. Stro gaf extra bescherming tegen vorstschade. Terwijl de tuin in rust is, liggen er nog echte schatten klaar. Met name noten, in de herfst geoogst, maar de hele winter door te gebruiken. Walnoten, hazelnoten en kastanjes zitten namelijk vol gezonde vetten, eiwitten en smaak. Pure energiebommen dus voor koude dagen. Hoe gebruik je ze? Rooster noten kort in een droge pan of oven. Zo komen hun oliën vrij en worden ze ook intenser van smaak. Strooi ze over winterse salades, stoofpotten of desserts voor extra crunch. Heb je ook restjes? Maal ze fijn tot notenpasta of pesto. Zo haal je immers het maximale uit deze knapperige winterfavorieten.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon.

aan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

erg tegen. Je had je misschien al als anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plekje waar ze geren met de kaarten spelen. Het is niet binnen, het is buiten. Vanaf hier op de bank zien ik je klos op het standbeeld van de brave Hendrik.
0: Ken je de oplossing? Mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en het codewoord Leeuw. Dat moet je ook zeker vermelden. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel plezier en veel succes!

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond verdwijnen de laatste wolken en vannacht klaart het volledig uit. De temperatuur zakt dan niet onder de 11 graden. Morgen krijgen we mooi weer bij zo'n 26 graden. Zaterdag en zondag stijgt de temperatuur nog een beetje, maar zaterdag is onweer mogelijk. Volgende week blijft het warm en zonnig. Dinsdag worden 30 graden verwacht.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend start de Cinkse Four in Spoor Oost in Borgerhout. 5 weken lang een van de grootste kermissen van het land. Over bijna 2 kilometer staan 147 kramen opgesteld, waaronder 39 eet- en drankstanden. Naast de vertrouwde attracties zijn er dit jaar ook 3 nieuwkomers. De Thrill Ride Kong moet zorgen voor stevige adrenaline. Rolling Rock combineert snelheid en muziek en de touwladder is er als uitdagend behendigheidsspel. De officiële opening zaterdag is om 14:30 in aanwezigheid van burgemeester Els van Doesburg en schepen Johan Klaps. Men raadt aan om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de Cinkse Four te gaan. Tijdens de hele periode houden politie en stadstoezichters een oogje in het zeil en er gelden strikte regels rond geluid en veiligheid. Alle praktische info is terug te vinden op cinksenfoor.antwerpen.be en op Slim naar Antwerpen. De Akkerbouwstraat in Merksem heeft een grondige makeover gekregen. De straat is opnieuw ingericht met meer aandacht voor verkeersveiligheid, groen en waterbeheer. Waar vroeger vooral veel verharding was, is nu gekozen voor een aangenamere en groenere woonomgeving. Er zijn meer dan 30 nieuwe bomen aangeplant die samen met groenvakken en geveltuintjes voor extra verkoeling zorgen en de straat aantrekkelijker maken. Met deze heraanleg wil het district Merksem de leefkwaliteit verhogen en tegelijk inzetten op een duurzame en klimaatbestendige buurt. In Deurne nemen deze week bijna 3000 leerlingen uit 15 lagere scholen deel aan de jaarlijkse schoolsportdagen. Nog tot en met morgen staat de atletiekzitte in het park Grootschijn volledig in het teken van sport en spel. De kinderen krijgen een gevarieerd programma met atletiek, balsporten, groepsspelen en behendigheidsparcours. Nieuw dit jaar is de inzet van leerlingen uit het 5e en 6e jaar van de Spectrumschool. In het kader van hun stage helpen zij mee met de begeleiding van de activiteiten. Het evenement is een organisatie van district Deurne in samenwerking met Captain Sport, met de steun van leerkrachten, vrijwilligers en Antwerp Athletics.
2: Dit is

Op 30 mei vindt het Open Air Fryer Festival plaats in Bar Brial in Fort Vier in Mortsel. Je kan er samen met vrienden en familie genieten van frisse zomerse gerechtjes en dat allemaal door jullie zelf bereid in de airfryer. Laat de airfryer het werk doen terwijl jij geniet van goed gezelschap en frisse lucht. Met een eenvoudig recept en kraakverse ingrediënten tover je verfijnde gerechten op tafel. Koken wordt simpel, snel en vooral leuk. Aan elke tafel deel je deze beleving met 6 personen, waardoor samen koken en genieten centraal staat. In een unieke openluchtsetting brengt men gezelligheid, smaak en beleving samen in één onvergetelijke dag. Meer informatie kan je terugvinden op de website openairfryerfestival.be. Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni.

Of jullie onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: Wie de beentjes eens wil uitslaan en misschien ook wel een lekker pintje drinken, die kan in Borsbeek terecht bij Jap Tap. En daarover praat ik met Sebastiaan Janssens. Vertel eens eerst, wat is dat?
1: Jap Tap is het openluchtcafé georganiseerd door Giro Jap in Borsbeek.
0: Het is niet de eerste editie, hè?
1: Nee. We bestaan al sinds 2010, dus we zijn toch al 16 jaar vestenwaarde tijdens het jaarmarktweekend.
0: En wat gebeurt er dan allemaal precies?
1: Eigenlijk is het een vrij simpel concept. Wij voorzien live muziek door bandjes en we sluiten af met een DJ. En iedereen is welkom om gezellig iets te drinken, bij te praten of natuurlijk ook te dansen.
0: Je zei bandjes komen optreden. Zijn dat dan bekende bands of is dat echt lokaal?
1: Nee, we proberen wel in te zetten, vooral op lokaal talent. De brede regio rond Borsbeek. Moesten ze uit Borsbeek komen, mooi meegenomen. Maar we proberen in het Antwerpse te kijken naar jong talent of hobbyisten die vooral goede muziek komen brengen.
0: Jij bent zelf oud-Giro-leider, denk
1: ja,
0: ik.
1: Klopt, ja.
0: Hoe is het in het verenigingsleven? Want ik hoor dat er heel wat verenigingen stoppen wegens gebrek aan belangstelling.
1: Ja, de jeugdbeweging in Borsbeek is eigenlijk altijd wel goed blijven bestaan. De interesse blijft wel. Ik zelf sta er nu wat minder in, omdat ik niet meer in de werking van de jeugdvereniging zit. Maar ik hoor van mijn opvolgers dat het nog altijd de moeite is.
0: Met die Jap Tap komen er wat centjes binnen. Waar gaan jullie dat aan besteden?
1: Ja, de opbrengst van de Jap Tap is eigenlijk bedoeld om toch een mooie reserve aan te leggen voor de Giro. Het kan maar eens voorvallen dat er onvoorziene kosten op het pad komen. Neem nu als voorbeeld, in 2021 werd het kamp geteisterd door noodweer in de Ardennen. En dan hebben we de Jap Tap kast toch aangesproken voor nieuw kampmateriaal aan te schaffen.
0: Wie informatie wil over de Jap Tap, wie er komt optreden en zo, waar kan je daarvoor terecht?
1: Je kan ons vooral volgen via sociale media, op onze Instagram-pagina of op Facebook.
0: Jap Tap van Giro Jap gaat door op zaterdag 23 mei vanaf 7:30 aan de Watertoren in Borsbeek.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond verdwijnen de laatste wolken en vannacht klaart het volledig uit. De temperatuur zakt dan niet onder de 11 graden. Morgen krijgen we mooi weer bij zo'n 26 graden. Zaterdag en zondag stijgt de temperatuur nog een beetje, maar zaterdag is onweer mogelijk. Volgende week blijft het warm en zonnig. Dinsdag worden 30 graden verwacht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Akkerbouwstraat in Merksem heeft een grondige makeover gekregen. De straat is opnieuw ingericht met meer aandacht voor verkeersveiligheid, groen en waterbeheer. Waar vroeger vooral veel verharding was, is nu gekozen voor een aangenamere en groenere woonomgeving. Er zijn meer dan 30 nieuwe bomen aangeplant, die samen met groenvakken en geveltuintjes voor extra verkoeling zorgen en de straat aantrekkelijker maken. Met deze heraanleg wil het district Merksem de leefkwaliteit verhogen en tegelijk inzetten op een duurzame en klimaatbestendige buurt. In Antwerpen komt een nieuw en laagdrempelig ontmoetingscentrum voor LGBTQ-jongeren tot 30 jaar. Ze zullen er terecht kunnen met vragen en problemen of gewoon om andere jongeren te ontmoeten in een veilige omgeving. Het initiatief is een samenwerking tussen de stad Antwerpen en de organisatie Wel Jong. Volgens Schepen van Gelijke Kansen, Lien van de Kelder, is het project een antwoord op recente cijfers uit een VRT-onderzoek waaruit blijkt dat meer dan 1 op de 3 jongeren geen trans als vriend wil. Tegelijk groeit de bezorgdheid over gaybashing en transfobe uitspraken. Met het nieuwe centrum wil de stad jongeren een plek geven waar ze zich veilig en welkom voelen. Waar het centrum precies komt en wanneer het de deuren opent, is nog niet beslist. Bij een grootschalige controle van kranten en nachtwinkels in Hoboken, Wilrijk en op het Kiel heeft de Antwerpse politie zo'n 70 processen verbaal opgesteld. In de 5 gecontroleerde winkels werd vervallen voeding aangetroffen. 4 zaken bleken niet in orde met de brandveiligheid en geen enkele winkel beschikte over de juiste vergunningen voor de verkoop van tabak en alcohol. In 2 winkels werden ook verboden wapens gevonden, waaronder een knuppel en pepperspray. Daarnaast stelde de inspectiediensten inbreuken vast op de taalwetgeving, hygiëne, camerabewaking, prijsaanduiding en de verplichte rustdagen. In 1 winkel werden namaakproducten en niet-conforme veepvloeistoffen in beslag genomen. 3 winkels verkochten producten die het gebruik van verdovende middelen kunnen aanmoedigen.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Vouw schoenkaarken in de stad. Maar de Carolus Borromeus kaarkmannetjes, amai mijn fraksenen. En iedere keer op de neeft, valt me de mond open, zowel van binnen als van buiten.
0: Ken je de oplossing? Mail ze dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be samen met je naam, adres en telefoonnummer en het codewoord Leo. Dat moet je ook zeker vermelden. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel plezier en veel succes!
2: Dit is Express!

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 21 mei 2008. Groen wil nieuw voetbalstadion op Petroleum Zuid. Dat stond er in Gazet van Antwerpen op 21 mei 2008. Volgens de partij kon dit project een motor zijn voor een positieve nieuwe stadsontwikkeling. Zeg maar, Nieuw-Zuid maken. De andere opties voldeden volgens hen niet. Blinkeroever als groene en recreatieve long voor de hele stad vonden ze ongeschikt voor een voetbalstadion. Op het eilandje zou een nieuw stadion juist een hypotheek op de ontwikkeling van de nieuwe stadswijken leggen. Het Rooi in Berchem, de vierde openliggende optie, zou dan weer ten koste gaan van bestaand groen, buurtsportfaciliteiten of andere sociale functies zoals jeugdbewegingen, om van Berchem Sport nog maar te zwijgen. Er kwam uiteindelijk allemaal niets van. De Beerschot speelt nog altijd op het Kiel en Den Antwerp op Den Bosuil. Zondag 21 mei 1967. Op zondag 21 mei 1967 was alles klaar om 's maandags te beginnen met de bouw van een vaste brug over de Kattendijksluis. De eerste rolbruggen over de sluis dateerden al van 1881, alhoewel één daarvan al ooit vervangen was door een Rijnbrug. Gedurende het ganse jaar 1968 werden de werken voortgezet en op 9 september 1969 konden ze voor het verkeer opengesteld worden. Toen in 1998 de Kattendijksluis buiten dienst werd gesteld, werd de sluis aan de Schelde afgesloten met een kofferdam. En in 2003 werd een tijdelijke omleidingsweg voorzien over de kofferdam. En toen werd de Kattendijkbrug afgebroken. De stad Antwerpen had toen al plannen om de Kattendijksluis in ere te herstellen. En de betonnen brug zou hinderlijk zijn voor de zeilschepen, luidde het. Een nieuwe rolbrug werd gebouwd en die ging in 2011 open.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson uit 1986 werd meteen ook de internationale doorbraak, waarmee ze zich definitief losmaakte van de schaduw van haar beroemde familie. De song, afkomstig van haar toenmalige derde studioalbum Control, schoot meteen door naar een nummer 1 in Nederland en markeerde dan ook het begin van een succesvolle carrière. Na twee onsuccesvolle platen en een verbroken huwelijk met James DeBarge nam Janet het heft in eigen handen. Ze dumpte haar vader als manager, verhuisde naar Minneapolis en sloot zich aan bij de producers Jimmy Jam en Terry Lewis. Het tweetal schreef de track oorspronkelijk voor zichzelf, maar Janet zag meteen de potentie. De tekst werd aangepast aan haar persoonlijke situatie. Met andere woorden, een vrouw die genoeg heeft van loze beloftes en vraagt: What have you done for me lately? De funky en feministische track markeerde haar internationale doorbraak en het begin van een succesvolle solo-carrière. De plaat stond als hoogste notering op een nummer 4 in de States en een nummer 3 in Engeland en werd zo ook de anthem van haar nieuwe onafhankelijke sound.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: Ik zit op een plekje waar ze geren met de kaarten spelen. Het is niet binnen, het is buiten. Vanaf hier op de bank zie ik je klos op het standbeeld van een brave Hendrik.
0: Ken je de oplossing? Mail ze dan voor.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: Jennifer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.

0: Daar ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: Radio Express.
0: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

0: ben ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we wandelingen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.